0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mentstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggeschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden, in het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden, in het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tout.
1: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
2: Wij zijn er altijd en overal.
3: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
2: Wij laten je lachen.
3: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
2: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
3: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie startte het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal en trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden, in het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden, in het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela naar de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet vanaf nu minimaal €3 aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Gezelligheid spat uit je speakers. Met de mooiste hits van toen. De gouden oude show met Johan de Graaf.

0: sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Oh, wat een lekker begin, of niet soms Elvis Presley met The Burning Love. En we zijn er weer helemaal klaar voor 2 uurtjes lang. Die gezelligheid van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan zeg ik altijd bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, vanaf die mooie zendschepen die we toen de tijd hadden voor onze kust en ook de Belgische en de Engelse kust. De Gouden Oude Show, laten we snel beginnen in het programma. Zoals deze is ook zo mooi uit 1974. Hier is Albert Hammond.

1974, het jaar dat we afscheid hadden genomen van de zeezenders. I don't wanna die in 1966. Nou, niet alle zeezenders, gelukkig gingen er nog twee door. Daar hebben we heel veel plezier van gehad. En dat heet, ten dagen kan je nog steeds het zendschip bezoeken van Radio Caroline, de Ross Revenge. In de Blackwater Rivers heb ik ook gedaan. Kan ik iedereen aanbevelen. Dat is echt een beleving en een sensatie.

rustig nummertje van The Cats met My Be My Day. Ja, dat is nu afgelopen. Een lekkere stamplaat van de Roe. Nou, niet van de Roebets, die komen straks. Maar dit is Mud met Dynamite.

0: De formatie Mud met Dynamite uit het jaar 1900 en...
1: 1974.
0: Zoals beloofd, ik had het al verklapt. Ik had het al verklapt en is de verrassing er alweer af. Zoals ik al zei, hier zijn de Rubens met die Sugar Baby Love.

blijf een ijzersterk nummer of niet soms van de Roubaix met die Sugar Baby Love. Tijd voor een rustig nummertje hier in het programma De Gouden Oude Show. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Hier is Remco Heemskerk met The Book of Love.

een schitterende opname inderdaad van Remco Heemskerk met de Book of Love. Door met de muziek in het programma met Spooky and Zoo, The Swinging on the Star.

Swinging on the Star. De dames en heren van You Talk Too Much. Dit was de Swinging on the Star. Heerlijke muziek vandaag in de Gouden Oude Show, zoals deze. Hier is Queen.

Crazy Little Thing, Cold Love, wat een hits hebben deze mensen toch gehad. Ongelooflijk. En het is tijdloos, het is tijdloos. We gaan vechten, we gaan vechten. Nou ja, niet echt vechten, want daar hou ik helemaal niet van. Nee, nee. Grote nummer 1 hit toen de tijd voor Carl Douglas met The Kung Fu Fighting.

De naald in de groef. De muziek uit de speakers. De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

dat is een mooie plaat of niet, soms van Nadie, dametje Nadie met The Wind Forest 11. Tijd voor een rustpuntje in het programma. Een hele mooie van de Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: een mooie plaat of niet soms van de Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knaller hier in die gouden oude show. De drie dames van de Silver Convention met Fly, Robin Fly. Tijd voor een lekkere disco gouden oude hit.

voor een heerlijke disco-knaller of niet soms, hè, met de Silver Convention. De titel, ja, ondertussen weet iedereen de titel wel van deze plaat, hè, met Fly, Fly, Robin, Fly. Zullen we iets moois doen, deze? Het begint heel rustig, maar het is een mooie van Neil Diamond met de Beautiful Noise.

mooie deze van Windjammer met de Harbor Light. Even kijken op onze klok. Het eerste gedeelte zit er bijna op, hè. We gaan even lekker meenuggen met Mr. Walkie Talkie met Be My Bookie Wookie Baby.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Lekker amazing nummertje of niet, soms van meneertje Dave. Die woont al jarenlang in Frankrijk, hè, ja. Met de Danse en Maintenant. Heerlijke muziek. Muziek uit de jaren 60, 70, 80 hier in de Gouden Oude Show met deze van The Bee Gees.

0: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?
2: 1967.

een mooie gouden oude hit uit het jaar 1967. Ja, dat riep Tom Collins al, hè. There's a kind of hush van The Hermits. Hermits. Jaartje verder, 1968. Nou, Tom is er niet. Dan roep ik het maar, hè. 1968, de Cats.

0: een mooie plaat of niet soms van The Cats met Alia 1968. Ik heb Tom gevonden. Ik heb hem gevonden.
1: 1968.
0: Dan doen we er nog eentje uit 1968. Hier is Peter Tetro met The Red Red Wine.

De Gouden Oude Show met Johan de Graaf. Dat is de perfecte muziekmix met alleen maar de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. Daar blijf je gewoon naar luisteren.

Dat is toch een leuk plaatje van Bloem. Ja, iedereen zingt hem tegenwoordig weer mee. Hè. Hij is weer helemaal hip met Bloem. Met even aan mijn moeder vragen. Het is een gouden oude hit van nu. Dit is ook mooi. Dit blijft mooi en dit blijft prachtig. En dit is muziek die nooit verveelt. En daarom draai ik het ook graag hier in die gouden oude show. Ik heb het natuurlijk over de Cats met de One Way Wind.

langzaam gaan ze er vandoor, de Cats met One Way Wind. We blijven nog even in de jaren 70, 1976. Hier is Andy Williams met Music to What Girls Buy. The boys are

lekker plaatje of niet soms van Music to What the Girls Buy. Er was er eentje van Andy Williams. Hier is Neil Young in de Gouden Oude Show.

Dat is een mooie of niet, soms Neil Young met de Heart of Gold. Ja, inderdaad. Ik moet even op het hoesje kijken. De blad Sweat & Tears hier in het programma met de Spinning Wheel.

De Blood, Sweat and Tears met de Spinning Wheel. Ja, lekkere muziek, hè? Zo in de tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Het is ook zo'n klassieker, of niet soms. De Supremes met The Happening.

blijft toch tijdloze muziek of niet? Soms deze van The Beatles. Eens even kijken op onze studioklok. Moeten we goed in de gaten houden. Hè? Goed, ja. Dit is mooi, dit. Ja, de Shoes.

0: de ene klassieke naar de andere klassieke hier vandaag in het programma, of niet, soms eentje van de formatie Cela met de Traffic Jam.
1: 1969.
0: Dat is ook zo'n mooie van Tom Jones met I'll Never Fall in Love Again.

Oh, wat een mooie plaat, of niet soms? Jazeker, Tom Jones met I'll Never Fall and Never Fall in Love Again. Kennen we deze nog?

Nettleby, de ene laatste plaat er weer in de show. Dat betekent dat we er nog eentje te gaan hebben. Heel goed, heel goed. Dat is deze van Ivy League. The Tossing and the Turning.

Dat was dan een mooie, dan weer de laatste plaat in het programma Ivy League met Tossing en Turning hier in die gouden oude show. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar het programma. En ik hoop weer dat je ervan hebt genoten. Wij tenslotte wel hier vanuit de studio, Studio 2. Daar kwam het programma vandaan. Wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jette. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit. Dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag. Live vanuit Studio 19. Vandaag wel vanuit een fris Emmeloord.

Ja, Mr. Elton John met Blue Eyes. En ik dacht dat Elton John was gestopt met zingen, maar ik weet het niet zeker. Dus misschien is het wel fake nieuws. Goedemiddag iedereen die luistert naar Radio Emmeloord via Middengolf, DAB Plus en internet. En ook Bert Beugeling, Nelly Slump, Co Kwaak, Theo Elschot en Greet Slump.

plotseling alleen laat, dan kun jij al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is,

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou

Benny Nijman. En eerder dan verwacht kwam Annelies met de dinsdagmiddag lunch. Dankjewel Annelies. En iedereen smakelijk eten. En ik zoek nog even naar het nummer, een verzoekje van Theo, dat komt zo.

Ja, dankjewel Jack Jersey. En ik heb een berichtje via WhatsApp. Theo en Sylvia bij Wijster op weg naar Duitsland. En ze willen graag horen Waltzing Matilda van Rod Stewart. En ik hoop dat dit goed gaat.

Ja, onze Cat Stevens van Morning Has Broken. Dit was Ben Apple Gas. Je kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

0: Dit zijn de
1: uit het nieuws. Vannacht zijn bij een geldmaatautomaat in Bad Hoeverdorp en Landsmeer kort na elkaar twee plofkraken gepleegd. Journalisten hebben voortaan geen toegang meer tot de werkruimtes binnen het Pentagon. De afrit Vinkeveen op de A2 richting Amsterdam is door de politie afgesloten wegens een bommelding gericht tegen gevangenispersoneel. De behandeling van het hoge beroep in de strafzaak tegen Ali B. is vanochtend begonnen bij het gerechtshof in Amsterdam. Het weer nog. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af bij een overwegend droge weersomstandigheden. De meeste zonneschijn is weggelegd voor het oosten. Met een matige zuidwestenwind wordt zachte lucht aangevoerd, want het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het weer in de headlines.

Salvatore Adamo. En ik ben nog een beetje aan het prutsen, zoals het heet, want de telefoonlijn werkt wel, maar er zit een brom onder. En zodra die brom weg is, dan kunt u inbellen live in de studio.

0: Diana Ross en de Supremes. En gisteravond hebben we bij Radio Noordoostpolder de nieuwe mobiele studio bezichtigd. De oude is 8 jaar meegegaan, maar die zakt zo'n beetje door de hoeven. En Kees Koopman heeft een nieuwe gemaakt en die gaan we over 14 dagen inwijden op tweede paasdag in het Kuierenbos. Ik ben benieuwd.
1: Als de dag van toen

hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verschenen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want van dag

Ja, The Outsiders met Wally Tax uit Amsterdam, Lying All The Time. Prachtig, hij zong ook Touch en Summertime en ja, nog meer nummers. Prachtig, ik ben wel eens bij een optreden geweest. En Wally Tax met dat lange haar. Goed, tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Victor Willis, de leadzanger van The Village People, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er geregeld te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ja, weer zo'n jukebox nummer. The Americans met Karamia. Ze waren ook bekend van Come a Little Bit Closer. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ja, Brian Ferry met Roxy. Music Don't Stop the Dance. En vanuit deze studio hier in Emmeloord een goedemiddag voor Gwidon Obalkowski, Lynn Rotwell, Henk Veldhuis, Marius Sioraitis, Theo en Sylvia, Anneke van der Schaaf, Wout van der Meer en Marijke Boom-Plantinga.

Ik hoorde dit nummer voor het eerst op Radio Tour de France. Ergens om een uur of drie 's middags. En ik denk, wat een prachtig nummer. Stef Bos met Wodka. Ik denk, die houden we erin.

ons aller Melanie, bekend van Lay Down. Dit was Carolina in My Mind, 1970 alweer. Dat gaat hard. En hier is Alphaville.

De headlines uit het nieuws. De politie in Iran heeft 466 mensen opgepakt omdat ze online activiteiten zouden hebben verricht die de nationale veiligheid ondermijnen. DJ La Fuente is dit jaar ambassadeur van de vrijheid. Op 5 mei treedt hij op bij verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland. Vannacht zijn bij geldmaatautomaten in Batuverdorp en Landsmeer kort na elkaar 2 plofkraken gepleegd. En de afrit Vinkeveen op de A2 richting Amsterdam is vanochtend door de politie tijdelijk afgesloten vanwege een bommelding gericht tegen gevangenispersoneel. Er zijn geen explosieven aangetroffen. Het weer. In het zuiden en oosten zijn er sluierwolken en wat zon. In het noorden en westen is het overwegend bewolkt. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. En de middagtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het...

dit nummer stond ooit nummer 1 op de Evergreen Top 1000. La Comparsa van ZZ en de Maskers met Bob Bauber. En het was eigenlijk een B-kant, want de A-kant was Dracula. Dat zal ik eens een keer opzoeken.

werd bekend door Colors, maar dit was Catch the Wind. En dat was natuurlijk Donovan. En hier een bekende, beetje grijs gedraaid, maar toch mooi, George Michael.

Ja, Nico Haak en de paniekzaaiers, Foxy Fox Trot, 1975. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dinsdagmiddag, dinsdagavond. En graag tot de volgende keer.

0: en Meloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit zijn de greatest hits jaargenoten.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1999.
2: De Road Ahead van het duo City to City werd in no time een grote hit en werd bekroond met goud en platina. Wat in eerste instantie de muziek van een tv-commercial is, blijkt in korte tijd zo populair te zijn dat de muziek ineens een hit wordt. Een van de ontdekkers van City to City is Henk Temming, producer en lid van Het Goede Doel. Hoogste positie in de Nederlandse top 40 was nummer 2.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar.
1: 1999.
2: When You Say Nothing At All is een prachtig vormgegeven liefdesballad, uitgevoerd door de Ierse zanger Ronan Keating. Oorspronkelijk geschreven door Paul Overstreet en Don Slitz, heeft dit nummer de harten van velen veroverd met zijn eenvoudige maar diepgaande boodschap over de kracht van onuitgesproken communicatie in de liefde. Hoogste positie in de top 40 was nummer 5.

0: zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1999.
2: Livin La Vida Loca van Ricky Martin staat bekend om zijn pakkende deuntje en levendige energie en speelde een belangrijke rol in de Latin pop-explosie van eind jaren 90. Livin La Vida Loca is meer dan alleen een liedje. Het is een viering van het leven, de passie en de durf om je ware zelf te omarmen. De opwindende uitvoering van Ricky Martin en de aanstekelijke geest van het nummer blijven nieuwe generaties inspireren, waardoor het een plaats in de annalen van de popmuziekgeschiedenis verzekert. Hoogste positie in de top 40 was nummer 9.

0: Dit zijn de greatest hits, jaargenoten met muziek en informatie uit het jaar
1: 1999.
2: My Love Is Your Love is een nummer van Whitney Houston van haar vierde studioalbum met dezelfde naam. Het nummer is geschreven en geproduceerd door Wyclef Jean en Jerry Duplessis. En het werd wereldwijd een grote hit. My Love Is Your Love is een bewijs van de blijvende kracht van liefde, prachtig weergegeven door het buitengewone talent en de emotionele diepgang van Whitney Houston. Hoogste positie in de Nederlandse top 40.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Ik ben er weer.
3: Ik ben er weer.
2: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
3: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
2: Met René van Elst.

met de Kings, met die onsterfelijke gedurfde wereldhit Lola, denk ik zo. Wat een meesterwerk van Roy Davis. Nou, dat nummer was destijds ontzettend vooruitstrevend met zijn verhaal over een romantische ontmoeting in een club Soho. Maar groeide juist door die ijzersterke akoestische gitaargroove en het legendarische meezingbare refrein uit tot een van de grootste radioclassics aller tijden. Ben je weer terug met vakantie? Jawel, en we knallen er lekker tegenaan natuurlijk hier op je radiostation met Grand Café René. 2 uurtjes lang onvervalste classic hits. We gaan eventjes overstappen van de Kings naar het magische melancholische synthesize pop van de vroege jaren 80. We schrijven de winter van 1981-82 toen de Britse formatie OMD de hitlijsten bestormde met ode aan Jeanne d'Arc. Dit is popmuziek. Verheven tot kunst, die hypnotiserende, marsachtige beat, die buitenaardse synthesizer melodie die door merg en been gaat. Orchestra Maneuvers in the Dark, Maid of Orleans.

Zet je radio keihard aan. Maar zorg dat de buren er geen last van hebben. Het is tijd voor een Nedebiedplaat uit 1965.

ultieme nederbeat van ZZ and the Maskers en Warner Relaxed. Van die Amsterdamse beatkelder uit de 60s vliegen we in één rechte lijn door naar de dampende dansvloeren van de vroege jaren 80. We schrijven de zomer van 1980 toen deze New Yorkse formatie Odyssey een gigantische nummer 1 scoorde in Europa. Use it up and wear it out.

Binnenkort komt er weer een album uit van haar. Na 7 jaar volgens mij. Chachilla. En dit is een van die nummers die ze prijsgegeven. Chaka Khan en Body in My Soul. Samen met Snoop Dogg. En van die dampende funk van Chaka Khan gaan we nu eventjes over naar een van de meest herkenbare tijdloze meezingers uit de jaren 70. Ken je deze? Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile.

Dat waren de Cats met een diep melancholische en wonderschone uitvoering van Scarlet Ribbons. En dat komt uit het jaar 1969. Van de weemoed van deze Volendamse kust reizen we in één rechte lijn door naar de zonovergoten Franse autoroute. We schrijven de zomer van 72. Michel Vulcan schreef samen met zijn bonte gezelschap Le Big Bazaar de ultieme soundtrack voor een romance onderweg. Het nummer heet Une Belle Histoire.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

Mia met een immense en diep emotioneel hit. Afscheid uit 98. Hiermee wist Sander de Bussenier hier de pijn van een van de relatiebreuken toch pijnlijk mooi te verwoorden. Gedragen door die breekbare piano en die aanzwellende blazers en strijkers. Voor de tranen dol en de intieme sfeer van Volumia gooien we het roer om. We gaan even naar Shannon en Let the Music Play.

0: was Robbie Williams met de eigenzinnige en heerlijke ritmische tripping uit het najaar van 2005.
1: René van Elst. Gouwe ouwe, gouwe ouwe, gouwe ouwe.

Dat was Fleetwood Mac icoon Stevie Nicks met haar magistrale solo-hit Edge of 17. En van die vlijmscherpe rock van Stevie Nicks schakelen we over naar de ultieme groove van de New Yorkse dansvloer Don't Stop My Love, oftewel Kashif.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
3: Bij Grand Café René is het altijd gezellig.
2: Met de beste platen en jouw favoriete muziek.
3: En jouw favoriete muziek.

dus een magistrale wereld is. I can go for that uit het najaar van 1981. Daryl Hall en John Oates. En van die lome, oftewel minimalistische groove van Hall & Oates, gaan we even terug naar een van de meest succesvolle emotionele ballads uit de rijke carrière van de Britse levende legende Elton John, Sacrifice.

ultieme troubadour van de nacht, Tom Waits, met die wonderschone, melancholische Jersey Girl uit 1980. En van die intieme, sfeervolle nacht van Tom Waits stappen we direct in het fel licht van de spotlights en trekken we de dansschoen aan. We gaan namelijk helemaal terug naar de herfst van 1983. Dance the Night Away, Lionel Richie.

waren de Eagles natuurlijk met hun harmonieus en trefzekere New Kid in Town uit de winter van 76. En dit is Counting Crows en Mr. Jones.

uit het najaar van 1982. En van die tropische sferen van Kid Creole gaan we nu naar een absoluut meesterwerk uit de Nederlandse popgeschiedenis. Of wie hebben we het dan? Nou, het goede doel en alles geprobeerd.

0: de volumeknop een stukje luider gezet. Voor een van de meest unieke theatrale eigenzinnige bands. Oftewel The Sparks en Amateur Hour. Hebben we nog iets anders?
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: We gaan even terug naar 6 december 1950. Samarang, Indonesië. De geboorteplaats van Daniel Sahuleka. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar Nederland, waar hij snel zijn liefde voor muziek ontdekte. Een unieke mix van soul, pop, jazz en funk werd zijn handelsmerk. Zijn grote doorbraak kwam in 1977 met het tijdloze You Make My World So Colorful. Nog altijd een van de mooiste klassiekers uit de Nederlandse popgeschiedenis. Wat Daniel zo bijzonder maakt is zijn warme stem, zijn melodieuze sound en zijn talent om liedjes te schrijven die generaties blijven raken. Niet alleen in Nederland, maar ook in Indonesië groeide hij uit tot een absolute superster met volle zalen en trouwe fanbase. Meer dan 50 jaar na zijn debuut staat hij nog steeds bekend als een van de meest succesvolle singer-songwriters met internationale allure. En zijn muziek bewijst één ding. Goede songs hebben geen houdbaarheidsdatum. Het hele artikel kun je natuurlijk lezen op www.popmagazine.nl.

Simply Red met die magistrale uitvoering. If You Don't Know Me By Now uit de vroege zomer van 89. En van die intense soul van Simply Red gaan we naar de stem die iedereen direct herkent. Luister maar. Paul Garrick en I Need You.

deze stem? Ja, deze stem moet je ook eventjes missen. Want volgende week ben ik gewoon weer terug met Krantcafé René. En ik ga eruit met James Brown en Woman. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Dag.

0: can't stop my baby from crying.
1: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Shorttracker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En ik neem je mee in de country voor een heerlijke tour van 2 uur... met allemaal afwisselende country muziek. En als eerste besteden we wat extra aandacht aan Alan Jackson. Want hij heeft zijn laatste concert gegeven. Want hij heeft een bepaalde spierziekte heeft hij onder zijn leden, waardoor hij niet makkelijk meer kan bewegen en niet makkelijk meer op kan treden op de podia. En daarom gaan we daar eens even wat extra aandacht aan besteden. En je hoorde een knijter van een hit, Don't Rock the Jukebox van Alan Jackson. Maar hij heeft nog veel meer hits gemaakt. En hier begon het ongeveer mee. Here in the Real World.

Ja, en dit was een van zijn eerste top 5 hits in 1990. Nadat in 1989 al de Blue Blooded Woman de hitparades behaalde. En deze nummer 5... tenminste, de top 5 haalde deze Here in the Real World. Kwam in 1991 I Love You All Over Again. En dat werd helemaal een knijter van een hit. Want die kwam op nummer 1 terecht. En zijn naam was daarmee definitief gevestigd. I Love You All Over Again.

kerstvers uit de studio gerold kwam deze song van Alan Jackson. Vorige week kreeg ik die toegestuurd via mijn nieuwsbrief die ik kreeg van hem. En nu hoorde je hem al in the country. En hoe leuk is dat? En nog even terug naar het begin van zijn carrière. Want hij heeft de volgende songs, een volgende hit heeft hij gezongen en in de charts gekregen. Dat was eerst dus Here in the Real World en dat was in 1990. En dat zijn eerste grote hit die de top 5 bereikte. Ook bereikte de top 5 Wanted, ook in 1990. En dan in 1990 ook een top 5 hit, Chasing the Neon Rainbow. Nou, keuze genoeg. En dan vervolgens dan die song die we voor zijn nieuwe song hoorden. Dat was I Love You All Over Again. En dat was in 1991. En dat was zijn eerste nummer 1 hit. En daarvoor hoorde je Don't Rock the Jukebox. En dat was zijn tweede nummer 1 hit. Dus zo heb je een beetje een indruk van hoe zijn carrière op gang kwam. En ik zag vandaag nog een filmpje van hem op internet van zijn afscheidstournee. Afgelopen zaterdag is dat geweest in het Nissan Stadium in Nashville, Tennessee. En natuurlijk stijf uitverkocht. En allemaal country vrienden van hem waren daarbij aanwezig. En ook zijn grote vriend George Strait. En samen met George Strait heeft hij de volgende song gezongen. En die valt tevens ook nog in het vergelijkend warenonderzoek. We gaan luisteren naar Murder on Music Row.

En zoals dat met wel meer songs zo is, zo was dat ook met deze song. Dit werd nooit een hele grote hit, maar uiteindelijk krijgt hij nog steeds tot op de dag van vandaag ontzettend veel airplay en ontzettend veel aandacht. De song oorspronkelijk geschreven door Larry Cordell, is ook door dezezelfde Larry Cordell uitgebracht samen met zijn Lonesome Standard Time. Normaal gesproken kom je deze muziek vooral tegen in Enjoying Bluegrass, mijn Bluegrass-programma. Maar deze song die is ook door hem samen met Daryl Singletary uitgebracht. En die gaan we eens even vergelijken met de vorige song. Murder on Music Row. Nou, van de schrijver hemzelf.

pure, echte, klassieke countrymuziek. Zoals velen vinden dat countrymuziek moet klinken. En je hoorde twee songs achter elkaar. Eerst hoorde je Marty Stewart van zijn album Tempted. Track nummer 3, Till I Found You. En ja, dan kon ik natuurlijk niet nalaten om ook een nummer van zijn vrouw te draaien. Van een album wat zij heeft uitgebracht onder leiding van diezelfde Marty Stewart. En dat was Connie Smith. En dit album dat is getiteld Love, Prison, Wisdom and Heartaches. Nou, kom maar op. En daar staat nog een mooie tekst en beschrijving staat daarbij. Ik zal het eventjes onvertaald zal ik het voorlezen. This album is filled with songs that were sung, played or written by Dottie West, Skeeter Davis, Liz Anderson, the Glaser Brothers, Jim and Jesse, George Jones, Loretta, Merle, Roy Acuff en Dallas Frazier. En van deze laatste was de song die je net hoorde, Beneath Still Waters, een hele bekende klassieker. En het leuke is op dat album dat naast dat Marty Stewart ook meespeelt en de productie voor zijn rekening heeft genomen, dat ook het fotowerk wat erop te zien is, is door hem gemaakt. Want hij is ook een zeer getalenteerd fotograaf. Ik heb een heel dik fotoboek van hem ook hier thuis staan. En ja, de mooiste foto's, allemaal raakvlakken met de country muziek, maar dan op de gevoelige plaat vastgelegd. En dan gaan we even naar vandaag. Nou, niet helemaal vandaag. We gaan luisteren naar een song van Carrie Underwood, Lessons Learned.

0: Of dit helemaal voldoet aan de voorwaarden van Murder on Music Road, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat Carrie Underwood prachtige teksten zingt. Zoals deze ook. En wat in het verleden is gebeurd, dat moeten we achter ons laten. Maar we kunnen er en moeten er wel van leren. En dan dit.
1: Dit is In the Country met de artiest van de maand.
2: The Legend.
0: Here is Blake Shelton.

moderne pop country van Blake Shelton. Dat is hem wel toevertrouwd. En dan even naar Canada met Terry Clark. En dit is wel een hele mooie cover. In a pop.

prachtige bijrover Dierks Bentley. En de volgende song is van Terry Clark samen met Tanya Tucker. Met het bekende Delta Dawn.

0: En dan gaan we nog eventjes terug naar de afgelopen paar uitzendingen. Waarbij ik een paar mooie verhalen vertelde over Richard Lynch. En ook de volgende song, daar heeft hij ook weer een mooi verhaal over te vertellen. Hij was aan het schrijven van songs en hij werd benaderd door een mevrouw uit Michigan. Die beklaagde zich erover dat al die oude barns, dat die allemaal omver gehaald werden of stonden te verrotten.
1: Picture a place where many years have gone by.

daar schreef hij deze schitterende song over. Die Barn, die zoveel verhalen heeft te vertellen. Dit is waar mijn grootvader zelfs in speelde en in werkte. En ja, die barns die moeten in stand gehouden worden. En dat was de strekking van die song die hij geschreven heeft op verzoek en op idee van die mevrouw die hem aansprak daarover. Ja, en die Richard Lynch is een radiofriend. Iedere zaterdag is hij te horen op een groot Amerikaans radiostation.

heerlijke muziek. Radio friend. Yes, count me in. Prachtige zangstem, mooie schrijver en heerlijke verhalen. En dan nog eentje. Als afsluiter van het eerste uur. Opende hij die. Nu sluit hij hem ook. Alan Jackson.

0: How much time is that, Keith?
1: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse wisdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt, waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de wisdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.
4: Chancy Williams.

Past the Point of Rescue. En je kent deze song vast wel, maar niet in deze uitvoering. Je hoorde Chancey Williams, die hem vorig jaar opnieuw heeft ingezongen en uitgebracht. Maar de song is oorspronkelijk van Mary Black. En die heeft ze uitgebracht op haar album No Frontiers uit 1988. En is geschreven door Mick Hanley. En verder is die ook nog uitgevoerd door Hal Ketchum. En daar kennen we hem vooral van, want die heeft in 1992 de nummer 2 positie bereikt van de Billboard Hot Country Songs. Verder is die ook nog opgenomen door de Dixie Chicks, de Hellbillies, Celtic Thunder, Karen Damon, Tina Adair, de High Kings en Mary Black. En die voorlaatste, Tina Adair, dat is een bluegrass versie. Dus ik zal eens kijken of ik die ook nog eens kan opzoeken en dan spelen in Enjoying Bluegrass. Het andere programma wat ik ook met zoveel liefde en plezier maak. En we gaan door met een song van Alex Miller van dat nieuwe album van hem uit 2026. En dan ga je luisteren naar track nummer 4, Just a Mom. Just a Mom.

0: Wat een schitterende song, zeg. Alex Milder, op het albumtje wat net is uitgekomen, Just a Man. Prachtig.
1: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
0: Nou, we gaan eerst luisteren naar Clay Walker met The Chain of Love. En aansluitend ga je luisteren naar de uitvoering van Charlie Pride. En maak je keuze. Ik weet het al wel.

De song is geschreven door Rory Feek en door Johnny Barnett. En hij werd eerst uitgevoerd door Charlie Pride. En nu hoorde je de uitvoering van Clay Walker. Maar dan gaan we ook nog eens eventjes luisteren naar Charlie Pride.

0: Dit is het verhaal over een kleine daad van liefde. En hoe dat altijd weer terugkomt als je dat durft. En als je dat doet. Schitterend.
1: Je luistert naar In The Country. In samenwerking met diverse lokale omroepen is dit de country artiest van de maand.
0: Maar weer een Blake Shelton song. En die zingt een good country song.

nog een oud-gediende. Een spiksplinternieuwe song van Reba McEntire. Ain't Gonna Keep It Waiting.

0: Wat een schitterende song ook weer van Reba. Heel erg mooi.
1: Hey, I'm JB Cloud. Now a song of faith and inspiration. Don't go anywhere.
0: Spek Splinter, nieuwe song van Ricky Skaggs. Say a prayer.

Ricky Skaggs met deze bijzondere song Say a Prayer. En de song die is geschreven door Carden Kennedy en Ben Cooper. En draagt een duidelijke boodschap van geloof, hoop en verbondenheid. En de song die is een mix van country, bluegrass en rock music. En heeft al een bijzondere instrumentatie. De sitar, fiddle, mandolin en banjo. En ja, het gaat over oorlog, het gaat over hebzucht, het gaat over corruptie, het gaat over gebrokenheid. Maar het gaat ook over geloof en reflectie. En een oproep tot eenheid. En de song die lag al 15 jaar op de plank. Want het was oorspronkelijk bedoeld voor zijn album Mosaic. En hij vond het toen niet het juiste moment om het uit te brengen. Maar nu, gezien de toestand in de wereld, vindt hij dat wel. En de song die is ook gezongen samen met zijn dochter Molly. Die zingt de achtergrond koortjes. Dus ja, het is een hele familieaangelegenheid. Prachtig. En waard om gedeeld te worden en te blijven delen en ook de boodschap ter harte te nemen. De volgende song is van Brad Kissel. Hij komt uit Canada, heeft prachtige songs ook op naam staan. En deze gaat over Together. Nou, hoe mooi kan dat aansluiten? Grandma and Grandpa's song.

zoals ik zo vaak zeg. Country music is verhalen uit het leven gegrepen. Zo ook deze schitterende song van Brad Kissel. Over de liefde door de generaties heen. En het kan er wel voor bedacht zijn, want ook de volgende song die gaat daar weer over. Over het doorgeven en het delen van de liefde. Hier is Clint Black. Something that we do. Want liefde moet je doen.

En ik wil dit muziekstuk wil ik niet alleen maar een song noemen, maar eigenlijk een monument in de muziek. Our Kind of Love, samen met Alison Krauss en Union Station. Ook weer schitterend gezongen, gespeeld en een prachtige tekst. En de volgende song, daar heb ik even een kleine introductie die ik daarover voor wil lezen. Omdat de informatie daarover is eigenlijk wel van belang om ook het nummeren te begrijpen. Want je hebt, je gaat luisteren zo meteen naar Jelly Roll met zijn spiksplinternieuwe nummer Hands Up. Maar dat Hands Up, dat is al geïnspireerd uit de gebeurtenis in zijn leven als jongen van 15 jaar. En hij groeide op, werd geboren en hij groeide op in de wijk Antioch in Nashville. En dat was een wijk, en dat is het misschien nog wel, die niet al te positief bekend stond. Waar ook veel drugsgebruik was en daaraan gerelateerd geweld. En hij heeft zichzelf daar ook aan schuldig gemaakt. En hij heeft zelf ook zelfs in de gevangenis gezeten. En zoals bij veel zalen heeft ook het Metro Nashville Municipal Auditorium meer muziekgeschiedenis gezien dan in één bericht te vatten is. Sinds de opening in 1962 vonden er CMA Awards, fanfares, volunteer jams en concertenplaats van onder andere Elvis Presley, James Brown en de Rolling Stones. Maar dit bericht gaat ook over één specifiek optreden, Rage Against the Machine. En dat was op 8 december 1999. En dat is de gebeurtenis in het leven van Jelly Roll. Want hij was daarbij aanwezig. En dat was de eerste dag dat hij, ja, wedergeboren, zo noemen ze dat dan, als hij zich bekeert tot het geloof. En dat is op dat concert is dat gebeurd. Jelly Roll met het nummer Hands Up.

je hoorde nu de Canadese zangeres Tennille Art met het nummer Alabama. En dan hebben we nog tijd voor één nummer om af te sluiten van deze aflevering in the country. En dan gaan we weer weg. En dan volgende week komen we gewoon weer terug. En ik hoop dat jij dat ook doet. En we gaan afscheid nemen van elkaar met een prachtig nummer van The Judds. Bedankt voor het luisteren, mensen. En heel graag tot volgende week. Young Love.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een hele goede avond. Dan zijn we weer met plaatjes bukkeren. Leuk dat je er weer bij bent, hier live op Radio Emmeloord. Vanuit de polder komen ze weer voorbij, de leuke plaatjes. We gaan weer terug in de tijd, we gaan een herinnering ophalen. En we horen dus de Who. Who are you? Ja, wie ben je eigenlijk? Die mensen aan de andere kant van de luidspreker, van de radio. Leuk dat je erbij bent. Als je geen voetballer zit te kijken, ben je het voetbal helemaal zat. Dan luister je gewoon lekker naar Radio Emmeloord. We hebben erin zitten de band zonder naam. We hebben erin zitten, even kijken, Albert Hammond hebben erin zitten. André van Duin hebben erin zitten. Johnny Hoes hebben erin zitten. Hele leuke, even kijken, Gert Timmerman, ook wat Nederlandstalig. James Taylor, The Pointer Sisters, Jerry Arian, US. Hurts hebben erin zitten, Hurts. Black Wood hebben erin zitten. Black Blood moet ik zeggen. En Corona hebben erin zitten. Ja, de vervelende Corona. Komt weer voorbij vanavond. Even kijken wat hebben we. Dave D, Darcy, Mickey en Titch hebben erin zitten. Nou goed, we gaan gewoon weer lekker beginnen. Zoals ze dat elke woensdag doen om 7 uur.

de grote Johnny Cash, Ring of Fire, geschreven door June Carter. En die kwam aan de titel via een poëzieboek natuurlijk. En daar stond een verliefdheid in. En daar komt er dus dat verhaal vandaan. Daar zo ontstaan dus de platen. Er zit altijd wel een waar verhaal achter natuurlijk. Ja, er waren ook toestanden in de jaren 80. Met Love, de drie meiden. En dit is My Number One.

komen. Ja, dat was gewoon BZN, jongens. Onze eigen band. Band zonder naam. Wat een lekkere plaat dit, hè. Rolling Around the Band uit 1973. Ja, Johnny schrijft net een berichtje. Die ligt in Spanje. Die heeft het weer bloedheet. En die ligt lekker in het water met de Radio Emmeloord aan. En dat vinden we natuurlijk hartstikke fijn, natuurlijk. En wij hadden vorige week dus een buitenuitzending met 37, 38 graden buiten. En nu is het 25. Wat is het toch lekker zo. Johnny de groeten, je verzoekje komt er zo aan. Nou, deze plaat. Hier is de Free Electric Band.

Hammond. In de jaren 60 begonnen bij, weet je, band ook alweer. Family Dog, ja, dat was het, ja. Jaren 66. Met Steve Rowland. En later natuurlijk deze grote hits natuurlijk. De Free Electric Band natuurlijk. En One Air Disaster. En I'm a Train, noem ze maar op. Het is allemaal gemaakt natuurlijk. Nou, John, de radio mag harder. Maar dan moet je uit het water natuurlijk, hè. Goed, deze gaat naar Spanje. Hurricane Lovera. Naar Johnny Wilbrink. Vroeg deze plaat aan. Dan heb je ook een verzoekje. Kijk even op de Facebookpagina. Waaruit de Hemeloord weet het bericht van mij. En zet het eronder. When you're in love with you.

Ja, van het album Pleasure and Pain was dit dus Dr. Hoek voor Johnny Wilberink. En blijf maar lekker in het water liggen, Johnny. Geniet van de radio-uitzending natuurlijk. We gaan luisteren naar een leuke band. We waren broers Reggie, Ponton, Andy en Lulu. En ze noemden zich de Tielman Brothers. En ze zingen Maria. De hoogtijdagen wel midden jaren 60. Stond in de top 40 nummer 20 van deze plaat.

dat draaien we ook helemaal natuurlijk. De Tillman Brothers. In 65 speelden ze tijdens de zomermaanden voor het eerst in Nederland in het Paleis de Dans aan het Gevers Denootplein in Scheveningen. En het succes was enorm en ze kregen een platencontract. En zo is het begonnen voor de heren. We hebben naar de jaren 50, 1958 wel te verstaan. De Carlin Twins.

Is dan lekker weer zo. 25 graden. In Spanje dus wat warmer. Maar zo rond de 40 hoeft voor mij nog weer niet natuurlijk. Dit was André van Duin dus. En hij won dus bij de televisieprogramma in 64 Nieuwe Oogst en in 84 hitje. Want het is zomer. Dit zijn Marika Kiliers en Hans-Jürgen Baumler. Ja, ja, ja.

Direct na de winterspelen in 64 kreeg ze een platencontract bij CBS. En deze vrolijke plaat is daar een hele mooi voorbeeld van hoe het ook kan lopen met je carrière.

Sisters, automatic van de Stiende Studio Album kon er bijna niet meer uit. Uit 1983 natuurlijk. En dat was automatic nummer 6 notering in de top 40. We gaan eentje doen van The Machine. Ja, zo heette ze. In het begin later natuurlijk de Swinging Soul Machine, natuurlijk bekend van de hit Spooky's Day Off. Wij draaien Lonesome Tree.

Monicien, Jan de Blik. En natuurlijk ook Ivan de Groeneveld. Ivan Spooky Groeneveld. Bij de band. En dat was Lonesome Tree. Yeah.

Ja, 1971 zaten we even met plaatjes bunkeren natuurlijk. En we bunkeren lekker door te negen. Blijf lekker luisteren. Zit lekker buiten in de stoel. Zet je hoofdtelefoon op. Zet hem lekker hard aan, zou ik zeggen. Dat vind ik ook altijd wel lekker. Ik ben een klein beetje doof geworden. Moet een beetje mee oppassen. Maar ik zit nu weer binnen in de studio. Vorige week zat ik buiten. En nu ik binnen zit, ik heb toch al wat mooier geluid op de hoofdtelefoon. De studiokoptelefoon is wel beter natuurlijk. Van het vijfde album van de Gert en de Mien Show nummer 5 is dit Gert Timmerman. Brandend zand en het doet het. Het brandt onder je voeten.

nummer 6 noteren voor Gert Timmerman. Een heel kort plaatje is dit. Brandend zand. Kan het net even zo voor het eerste uur. Dus kan er zelfs een plaatje tussen. Van US. Hey man. Kan nog wel even. Ook een Nederlandse band. Waren platenpluggers volgens mij.

US. We kennen ze van natuurlijk Music in the Air. Grootste hit natuurlijk. Dit nummer zingen we. Ron Brandsteen, de Patricia Pai, Diana Rinderhoff, Paul Kalduwer, Jean-Pierre Burhoff en Teun de Reden van het duo, de Gebroeders Grimm. En Ron Brandsteen was inderdaad de platenplugger toen de tijd. Ja. En we gaan het eerste uur verlaten met de Space Art. Een Frans duo. Op toetsen. Een heerlijke synthesizerplaat. Lekker dit. Tot straks, na de break, na het nieuws. En dan gaan we weer verder bunkeren.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

James Taylor die zong You've Got a Friend. Soms heb je echt een vriend nodig natuurlijk. En soms denk je ook van You're No Good. Linda Ronstadt dus, nummer 16 in de top 40 1975. Lekkere country rock, Jan Theo. En ze heeft een aantal Grammy Awards in de wacht gesleept ook. Ja, en ze moest stoppen met zingen dat ze Parkinson had, heeft. Ik weet niet of ze nog leeft eigenlijk, maar goed, dat maakt er niet uit. We hebben hier een leuk plaatje van Annie M. G. Smit, daar is het door geschreven natuurlijk. En Jerry Arian en Frans Halsema, die zongen erover. Vluchten kan niet meer.

prachtige plaat. Muziek Harry Banning. En net even gekeken, Linda Ronstadt leeft gelukkig nog. Ja, lekker plaat van Black Blood. Ah jee, Amana. Een Belgisch-Frans productieteam.

Ja, ook zo'n vergeten plaat. En hier bij Radio Emmeloord, de hooi is allemaal voorbij komen. En de herinneringen komen weer voorbij. Bij deze plaat heb ik dat ook trouwens. Daniel van der Garde waren dit en Sean Kluger. En dus in 75 stonden ze in de tipperaren 5 weken lang met dit nummer. Aye, Amana. En dit is Tony Wilson. Een eendagsvlieg. I like your style.

Ronnie Wilson. Hij was bassist bij Hot Chocolate. Lied in 75 de band. En maakte een eigen plaatje. I Like Your Style. Maar het was een eendagsvlieg. Het één hitje in de Benelux in 1977 stond hij dus in de top 40.

Ja, ik durf de band naar Ben niet uit te spreken. Corona, ik moet er niet meer aan denken aan die tijd. Verschrikkelijke tijd. Nu wat er in Den Haag miljoenen tegenaan gooit om te discussiëren hoe dat allemaal had moeten lopen. Het loopt zoals het loopt en het is geweest, mensen.

Ja, de Italiaanse band wist toen niet dat het Corona zo'n beladen naam zou zijn. Want op 11 augustus 1999 lag ik in Frankrijk op mijn rug naar de corona te kijken. De lichtkrans van de zonsverduistering. En ik denk daar de naam naar bedacht is. Dat het later anders zou gaan lopen. Ja, dat wisten ze toen ook niet, natuurlijk. Flashback. Ja, lekkere flashback. Weer een Nederlandstalige grote hit. Positie 15. Connie Holstelle, oftewel Connie van den Bosch. 3 zomers lang.

lekkere zomerhit van 1968. De score aantal grote hits. Dave D. Dossie, Becky, Mick en Titch. En de Legend of Xanadu. En dit is ook eens een herinnering. Lucille Starr. Dit is heel anders, maar net zo mooi. The Friends Song.

0: herinnering aan deze plaat, 1964. Nummer 1 notering voor Lucille Starr. We gaan nog een smartlapje draaien. Goed, hartstikke lekker. Ze komen uit Oud-Gastel en opgericht door Henk en Kees Tak. En het gaat natuurlijk over de poes en de kater.
1: Onze poes en buurmans kater maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatste.

dat was wat toen. Er kwamen heel veel mensen op af. Het was een compleet spektakel natuurlijk. Vooral bij die Ruud Nicolsen van de Four Tak natuurlijk. De Smartlappen Band. En eigenlijk is het een dansorkest. Mijn vader en moeder gingen vroeger uit dansen. Ja, later was dat de discotheek natuurlijk. Maar ja, op die band werd dus gedanst. Het was een feest, jongens, toen de tijd. En ze stonden onder contract bij Telstar. Daar is hij weer, Johnny Hoes. Meer dan 1 miljoen singles verkocht. Onze poes en buurman's kater. En die poes, ja, die zat bij ons vroeger achter huis, die jank in de kater. Miauw, miauw, s'nachts. Mijn vader de ramen open, schoenen naar beneden gooien. Want we konden niet slapen. Ja, ja, ook een mooi verhaal. Dit is Blondie.

0: de band Blondie, waar ik nog veel op dansvoer gestaan. Met de dames en met een drankje erbij natuurlijk. Toen dronk ik wel wat meer dan dat ik tegenwoordig doe. Tegenwoordig drink ik helemaal geen bier meer trouwens. Ik ben helemaal van alcohol af. Al een jaartje. Voor mijn gezondheid natuurlijk. En de band Blondie zou oorspronkelijk geheten hebben Angel and the Snake. Ja, bijzonder. Ja, en Debbie Harry natuurlijk. En niet te vergeten de frontvrouw van de band.
1: Plaatjes bunkeren met Gert Meppelink.
0: Lekker door met Sandra en Andres.

Ja, bekend ook van Als het om de liefde gaat. Sandra en andere, Sandra Remer en Dries Holten. En ik heb er nog een plaatje tussen kunnen zetten. Dat is wel lekker natuurlijk. Ik had er wat over, ik had geen verzoekjes, dus ja, dan gooi je een plaatje tussen. Maar eerst deze, The Guess Who, American Woman. Van deze Canadese rockband.

Ja, ik heb er wel voor deze plaat. Geweldig. Terecht 8 weken in de hitlijsten. En behaalde toppositie nummer 5. Ja, luister naar Radio Emmeloord, het programma Plaatjes Bunkeren. Ook weer zo'n gelegenheidsformatie. Bedacht door Ron Brandstede, die plugger dus van CBS. Standing on the Inside.

Ja, dus de gelegenheidsformatie Full House. En daarin zat de televisiepresentator en voetballer Frank Kramer zat erin natuurlijk. Annette Molenaar, Bob Cohen, Wilma de Nijs en Carrie Schomper. De achtergrondzangeressen die hoorde je, dat waren Wanda Stellaert en José Hubé van Luf natuurlijk. Het is een cover van Niels Sedaka en stond hoog in de top 40 natuurlijk. En bedacht dus de Ron Brandsteder. Een hele mooie nu van Neil MacArthur. She's Not There. Eerst eigenlijk door de zombies, maar deze is ook geweldig. 1969.

wat lekker is dit toch, hè? Neil MacArthur, het is nou de... En natuurlijk in de cover van de Zombies uit 64. En die klinkt zo. Klein stukje van draaien, want we hebben niet zoveel tijd meer.

Toen kwam Santana in 1978 ook nog in de top 40 met She's Not There. Ja, we hebben ze allemaal in de playlist staan. Men vraagt en wij draaien. En dit stond op nummer 2. In 78 dus. Goed, je kan me aanvragen voor volgende week. Want de tijd zit erop. We hebben alweer 2 uur gedraaid. We kunnen wel even een uurtje doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Ik ga lekker naar buiten. Het is hier echt wel weer warm aan het worden in de studio. Het was lekker, de eerste uur. Maar de tweede uur, die apparatuur wordt allemaal warm. En het is toch wel een beetje afzien. Misschien wel tijd voor een airco eigenlijk. Maar ik ben niet zo voor een airco. Maar dat maakt ook heel lawaai. Die hoor je ook weer door de microfoon en noem maar op. Ja, dus dat is ook niet altijd de oplossing. Dit is een nummer van Cliff Richard. Daar gaan we ermee uit. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week woensdag weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Bye bye.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoek aantoonde dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klederdrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klededrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwacht de betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Aphrodite Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokken echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vandaag trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.